0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een Amerikaanse filmmaker is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Carl Rynch verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar zijn privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. Ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe en de slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna 1/4 van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was de afgelopen ochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken. En de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van de Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. En de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch luisterde het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog ruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress die heel veel snel wisselende mode aanbieden. Die kleding is bovendien zo goedkoop dat repareren niet loont en de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken en ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken. En de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. En volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestempeld voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer, vanochtend bewolking vanuit het westen. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van die slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. En de premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die een bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. Die groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van die gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress. Die kleding is zo goedkoop dat repareren niet loont. En de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken. En ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. De Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch luiste het geld door naar een privérekening en hij gaf enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen. Waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. Vanochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. En al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. En het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de nacht. Do the root box, shake your root box, do the root box, shake your...

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het WK voetbal is voorbij voor Oranje. Door een doelpunt van Cody Gakpo in de 74ste minuut... leek Oranje lange tijd op weg naar een overwinning. Maar in blessuretijd dwong Marokko met een doelpunt de verlenging af. En daarin werd niet meer gescoord. Marokko versloeg daarna Nederland bij de strafschoppen. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om ultra-fast fashion in het land te stoppen. De ultra-fast fashion bedrijven mogen straks geen reclame meer maken en ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. En het weer, bewolking vanuit het westen, maar ook zon. Het wordt 21 tot 26 graden.
0: Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Nederland niet gelukt om de achtste finales van het WK voetbal te bereiken. Lang ging het gelijk op in Monterrey. Gakpo wist in de 72e minuut het Nederlands elftal op voorsprong te brengen via een voorzet van een vallende Summerville. Toch kwam Marokko nog terug op gelijke hoogte. Bij de strafschoppenserie ging het uiteindelijk mis.
2: Bart Verbrugge of Saibari? Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij! Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak. En Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap.
1: Marokko speelt zaterdag tegen Canada. In Utrecht zijn veel feestende voetbalfans van het Marokkaanse elftal op de been. En er wordt getoeterd en vuurwerk afgestoken. Ook in de Schilderswijk in Den Haag wordt gefeest. Maar daarbij is ook vuurwerk naar de politie gegooid. De politie heeft een waterkanon ingezet. En Omroep West meldt dat er iemand is aangehouden. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels en kreeg geen vergunning. En daardoor konden begin deze maand klanten niet meer bij hun cryptomunten, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
3: Het gaat ook om een best wel grote groep klanten. Zo'n 30.000 mensen, schat het OM zelf. En daarom wil het Openbaar Ministerie dat er een faillissement wordt aangevraagd. Dan wordt er namelijk een curator aangesteld en die kan dan kijken, heel simpel gezegd, over wat er nog over is van die cryptomunten en die kan dit onder de klanten verdelen.
1: En de Fiat bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. In het Friese dorp Spanga is een auto in het water beland. Daarbij is de passagier om het leven gekomen en de bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij dat ongeluk betrokken. Het weer, eerst zon van het westen uit meer bewolking. Vanmiddag misschien wat regen. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. A7 Hoorn richting Zaanstad tussen Afrit Avoorn en Purmerend Noord 8 kilometer file door een auto met pech, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de overwinning van Marokko op Oranje bij het WK is het in Den Haag onrustig. Feestende voetbalfans gooiden vuurwerk naar de politie. Die gebruikte het waterkanon. Zeker één supporter is opgepakt. Nederland speelde met 1-1 gelijk, maar verloor van Marokko na strafschoppen. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd door het OM. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun cryptorekening. In Frankrijk is een wet aangenomen tegen Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress. Die zijn volgens de Franse politiek niet duurzaam. En het weer, eerst zon, van het westen uit meer bewolking en het wordt 21 tot 26 graden.
0: Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Oranje niet gelukt om de laatste 16 te bereiken op het WK. Marokko is door en treft in de volgende ronde Canada. Zoals al vaker op een eindtoernooi ging het voor Oranje mis in de penalty-serie. Volgens bondscoach Ronald Koeman was vooral de tweede penalty van Marokko een kantelpunt.
2: Bart die heeft hem, die bal ligt hem achter hem. En met zijn eigen hak tikt hij die bal erin. Als je dit soort momenten dan ook nog tegen je hebt, dan houdt het op.
1: Nederland heeft nu 7 strafschoppenseries verloren op een eindtoernooi. 2 keer werd er maar gewonnen. Teleurstelling dus bij de Nederlandse fans die massaal waren opgebleven om Nederland midden in de nacht aan te moedigen.
3: Ja, kut. Oftewel kwalitatief uit het teleurstellend. Maar ja, wat doen we er dan?
4: Ja, zuur. En het raakt me heel erg. Maar het is eenmaal zo, dus klaar.
1: In een aantal steden gingen feestende Marokko-fans de straat op. Zoals in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. In de Haagse Schilderswijk braken ongeregeldheden uit. Fans blokkeerden de straat. De ME kwam in actie met een waterkanon. Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Volgens de politie in Den Haag zijn enkele mensen aangehouden vanwege openlijke geweldpleging. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun cryptorekeningen. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels. De Fiat bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Er is beslag gelegd op het vermogen van het bedrijf. Er is niemand aangehouden. Dan het weer nog. Eerst zon, van het westen uit meer bewolking en vanmiddag misschien wat regen. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N208 Sassenheim richting Haarlem tussen Lisse en de N207 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de overwinning van Marokko op Oranje bij het WK is het in Den Haag onrustig. Feestende voetbalfans gooiden stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. Die gebruikte het waterkanon en enkele mensen zijn opgepakt. Het aantal migranten dat naar Nederland komt blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000, 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd door het OM. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun cryptorekeningen. En het weer, eerst zon, van het westen uit meer bewolking en vanmiddag misschien wat regen. Het wordt 21 tot 26 graden.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land bekendgemaakt. Het aantal gewonden na de aardbeving staat nu op ruim 5000. Correspondent Nina Jurna ziet de verwoesting in de stad La Guaira met eigen ogen.
2: Moet je voorstellen dat je daar gewoon achter elkaar hele ingestorte flatgebouwen eigenlijk hebt. En dat daarboven op wordt dan nog gezocht naar overlevenden, ook door hulpteams, maar ook door mensen zelf.
1: Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden door de aardbeving. Marokko is door naar de volgende speelronde van het WK voetbal. Nederland ligt eruit. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1 en in de verlenging werd niet gescoord. Dus het draaide uit op penalties. Daarbij trok Marokko aan het langste eind. De Marokkaans-Nederlandse speler Mazraoui is blij met het resultaat van het Marokkaanse elftal.
3: Ja, geweldig. Je ziet het. We vieren het alsof we de finale hebben gewonnen. Dus ik denk dat onze acties meer dan genoeg zeggen.
1: Marokko speelt in de achtste finale tegen Canada. En na de overwinning van Marokko is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. Vier mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het weer nog. Eerst heeft de zon nog veel ruimte, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. In de loop van de middag kan er een beetje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en Nieuw-Vennep 26 km file door de werkzaamheden op de A44 een uren vertraging. Op de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn is de weg dicht bij de A4. 2 km stilstaand verkeer. Op de N208 Sassenheim-Haarlem bij de N207 2 km file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 10 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Na de overwinning van Marokko op Oranje is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het aantal migranten dat naar Nederland komt blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000, 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Er kwamen voornamelijk minder asiel- en kennismigranten van buiten de EU. Het is het derde jaar op rij dat de immigratie afnam. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende. Bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer bewolkt, ook af en toe zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. Tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Nieuw-Vennep. De vertraging is 10 minuten. A5 Amsterdam richting Hoofddorp. 3 kilometer file bij knooppunt De Hoek. A44 Den Haag richting Amsterdam is dicht. Tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen tot 3 juli 's ochtends. Op de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn is de weg ook dicht bij de A4. Dat komt door een ongeluk. De file is 2 kilometer lang. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort. De vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort. Ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een bedrijf in Genemuiden zijn hulpdiensten opgeroepen vanwege een ongeluk met een gevaarlijke stof. Onduidelijk is wat er is gebeurd. Er zijn 6 ambulances ter plaatse, meldt de regionale omroep Oost. Er zijn meerdere gewonden en zeker 1 ambulance is inmiddels met een gewonde onderweg naar het ziekenhuis. Het bedrijf in Genemuiden is ontruimd. Bij ongeregeldheden in Den Haag na de WK-winst van Marokko zijn 13 mensen aangehouden. Voetbalfans in de Schilderswijk gooiden stenen en vuurwerk naar de politie. De ME voerde charges uit en gebruikte het waterkanon. Ook in het centrum van Rotterdam was het na de wedstrijd even onrustig. 4 mensen zijn aangehouden voor mishandeling en verstoring van de openbare orde. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende. Bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien ook een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. Tussen Zoeterwouder en Dijk en Nieuw-Vennep. De vertraging is 10 minuten. A5 Amsterdam richting Hoofddorp. 3 kilometer file bij knooppunt De Hoek. A44 Den Haag richting Amsterdam is dicht. Tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen tot 3 juli 's ochtends. Op de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn is de weg ook dicht bij de A4. Dat komt door een ongeluk. De file is 2 kilometer lang. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Triple Play.
3: Triple Play is een programma waarin steeds 3 songs op een rij worden gedraaid. De onderwerpen variëren en kunnen alle kanten op. Met als voorbeelden een artiest, een genre, een land enzovoort. Het programma biedt voor elk wat wils, met veel muziek en weinig woorden. Samenstelling en presentatie, Kees de Haan. Kees de Haan. Triple Play. Kees de Haan. Ik heet je van harte welkom en wens je veel luisterplezier.

In deze aflevering staan de spotlights, evenals vorige week, op de Nederlandse singer-songwriters. Muzikanten die ons ontroeren, laten nadenken of juist keihard laten meezingen, met hun eigen persoonlijke verhalen. Ik reis door de tijd van de kleinkunst-iconen van vroeger tot de hitlijst-aanvoerders van nu. Geniet ervan! Ik begon met een vrolijke instrumentale binnenkomer van het Vader Abraham Show Orkest. Pia Katner, beter bekend als Vader Abraham, schreef dit nummer oorspronkelijk voor de zangeres Petra in 1973. Deze orkestrale uitvoering zet meteen een gezellige, ongedwongen toon voor de rest van het programma.

Herman van Veen is zonder twijfel een van de meest unieke en veelzijdige theatermakers en singer-songwriters die Nederland rijk is. Met zijn breekbare stem en poëtische teksten weet hij luisteraars al decennia te boeien. In dit blokje horen we het prachtige, weemoedige Anne, gevolgd door het zelf reflecterende en trotse Hallo, ik ben een zanger. Ik sluit dit drieluik af met zijn absolute en opzwepende klassieker Opzij, waarin de haast van de moderne samenleving perfect op muziek is gezet. De meeste liedjes schreef Herman samen met Erik van der Wurf.

Vanuit het theater schakelen we over naar de herkenbare palingsound van BZN. Met Just an Illusion scoorde de Volendamse formatie in 1983 een gigantische top 3 hit in Nederland. Het nummer met de herkenbare stemmen van Jan Keizer en Annie Schilder ademt de typische weemoedige maar dansbare sfeer waar de band zo groot mee is geworden.

Sanne Hans, beter bekend als Miss Montreal, heeft zich de afgelopen 15 jaar ontwikkeld tot een vaste waarde in het Nederlandse muzieklandschap. Haar talent om rauwe emotie te combineren met aanstekelijke popmuziek staat centraal in dit blokje. Ik begon met haar vrolijke debuutsingle Just a Flirt uit 2008, waarmee ze destijds direct de harten van het publiek veroverde. Daarna hoor je het krachtige Nederlandstalige schreeuwen, om af te sluiten met het grootste en meeslepende Say Heaven, Say Hell.

Pex Hildebrand is een echte musician's musician uit Volendam, die al sinds de jaren 70 prachtige door Amerikaanse rootsmuziek beïnvloede liedjes maakt. Met La Villa Latino brengt hij een heerlijke, relaxte sfeer naar deze aflevering. Zijn warme, doorleefde stem en het sfeervolle gitaarwerk nemen je direct mee naar warmere oorden.

Cornelis Vreeswijk was een meester in het vertellen van verhalen, zowel in Nederland als in zijn latere thuisland Zweden. Zijn teksten waren vaak humoristisch, kritisch en poëtisch tegelijk. In dit blokje hoorde je als eerste het dromerige Veronica, een ode aan de legendarische zeezender. Daarna volgt het satirische De Nozem en de Non, waarin hij op humoristische wijze de tijdgeest van de jaren 60 beschrijft. Ik sluit af met het hoopvolle en weemoedige: misschien wordt het morgen beter.

dachten allen dat ze het maar verzonnen. Dus belden ze de kapelaan en verklikten de non. En verklikten ze de non. Kijk, zei de kapelaan, dat is nou echt weer duivelswerk. Zo gauw ik er niet bij ben, beduvelt hij de kerk. Dan beduvelt hij de kerk.

In 1985 scoorde de George Baker Selection een grote zomerse hit met Santa Lucia by Night. Hans Bouwens, het brein achter de groep, bewijst met dit nummer wederom zijn status als een van de beste popsongwriters van Nederland. De track heeft die onmiskenbare meeslepende George Baker sound die je direct in een vakantiestemming brengt.

Hoewel Annabel onlosmakelijk verbonden is met de stem van Hans de Boy, werd het nummer geschreven door niemand minder dan Boudewijn de Groot. In deze uitvoering horen we de meester van het Nederlandse luisterlied zelf zijn eigen compositie vertolken. De herkenbare tekst over de ongrijpbare Annabel krijgt hierdoor een heel eigen intiem karakter.

Als afscheid horen we de Cats met het toepasselijke The End of the Show. Deze single uit 1972, geschreven door Kees Veerman, groeide uit tot de vaste afsluiter van de concerten van deze legendarische Volendamse band. Met de herkenbare strijkers en de emotionele zang is dit het perfecte nummer om langzaam naar het einde van de uitzending toe te werken.

Tot slot in stijl en volledig instrumentaal, met Martin Willems en zijn Rumba Tamba. Met de tropische klanken van de rumba op de achtergrond neem ik relaxed afscheid van de luisteraars. Een heerlijke, energieke afsluiter van een uur vol Nederlandse topmuziek. Bedankt voor het luisteren. Heel graag tot de volgende keer.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Opnieuw zijn vorig jaar minder baby's en kleuters gevaccineerd. Onder tieners steeg de inenting tegen HPV en meningokokken juist licht, meldt het RIVM. Maar over het algemeen blijft de vaccinatiegraad te laag. Voor de meeste vaccinaties ligt die onder de 90%. En dat verhoogt de kans op een uitbraak van ziektes. Daarom wil het kabinet de komende jaren onder meer de wijkgerichte aanpak verhogen. Daarbij wordt bijvoorbeeld voorlichting gegeven in wijken waar de vaccinatiegraad laag is. Vorig jaar kregen ruim 500 kinderen mazelen. Vooral kinderen op basisscholen met een lage vaccinatiegraad. 13 medewerkers van een bedrijf in Genemuiden in Overijssel zijn naar het ziekenhuis gebracht nadat een accu van een heftruck droog te kookte. Daarbij is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Ook een brandweerman kreeg gezondheidsklachten en ook hij is naar het ziekenhuis gebracht. De heftruck is naar buiten gesleept en het gebouw in Genemuiden is ontruimd. De komende dagen rijden er ook geen internationale treinen van en naar Londen. Door de brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht kan de Eurostar niet rijden. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Vanwege diezelfde brand rijden sinds gisteren ook al geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Die stremming duurt nog tot zeker donderdagavond. Nederlands elftal vliegt morgen terug naar Nederland na de uitschakeling op het WK voetbal. Het toestel landt morgen nacht op Schiphol. Vandaag gaat de ploeg eerst terug van Monterrey naar Kansas City, de thuisbasis tijdens het WK. Niet alle spelers vliegen terug naar Nederland. Een aantal internationale spelers gaat naar andere bestemmingen. Nederland verloor vannacht met strafschoppen van Marokko. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. Tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Nieuw-Vennep. De vertraging is 10 minuten. A5 Amsterdam richting Hoofddorp. 3 kilometer file bij knooppunt De Hoek. A44 Den Haag richting Amsterdam is dicht. Tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen tot 3 juli 's ochtends. Op de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn is de weg ook dicht bij de A4. Dat komt door een ongeluk. De file is 2 kilometer lang. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie heeft excuses aangeboden voor het lange onderzoek naar de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken. Ze werd 6 jaar geleden dood langs de weg gevonden. De excuses zijn voor zowel de verdachte als de nabestaanden. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis ontstaan, zegt het RIVM. Door spoorproblemen in Rotterdam rijden er de komende dagen geen internationale treinen tussen Amsterdam en Londen. Ook is er vertraging op de route naar Brussel en Parijs. In Rotterdam vloog een grote kabelgoot in Rotterdam in brand. Een reparatie duurt zeker tot vrijdag. Het weer, bewolking en soms zon, misschien een enkele bui bij zo'n 23 graden.
0: Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de dood van het meisje Tamar uit Muiden heeft te lang geduurd, vindt het Openbaar Ministerie. Dat heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden en de verdachte automobilist. Tamar van 14 verongelukte op de dijk tussen Marken en Volendam. Na 6 jaar is de rechtszaak nu begonnen. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, aldus het RIVM. De explosie in een appartementsgebouw in Monaco van gisteravond was een gerichte aanslag, zegt de openbaar aanklager van het prinsdom. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Gisteravond ging een explosief af in de lobby van het gebouw. Daarbij raakte een echtpaar en een kind van 13 gewond. Franse media melden dat een van de gewonden een steenrijke Oekraïense zakenman is. De politie is op zoek naar de man die de bom achterliet. Vermoed wordt dat hij naar Frankrijk is gevlucht. De Duitse bondskanselier Merz krijgt veel kritiek op zijn reactie na de uitschakeling van Duitsland op het WK voetbal. De ploeg verloor gisteren na strafschoppen van Paraguay. Merz sprak het team daarna bemoedigend toe in een bericht op sociale media. Hoewel de uitschakeling pijn doet, wat een wedstrijd, schreef hij. Mensen vroegen zich online af of ze wel dezelfde wedstrijd hadden gezien als Merz. De Duitse krant Bild schrijft dat hij zichzelf belachelijk maakt. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. Tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Nieuw-Vennep. De vertraging is 10 minuten. A5 Amsterdam richting Hoofddorp. 3 kilometer file bij knooppunt De Hoek. A44 Den Haag richting Amsterdam is dicht. Tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen tot 3 juli 's ochtends. Op de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn is de weg ook dicht bij de A4. Dat komt door een ongeluk. De file is 2 kilometer lang. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort. De vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort. Ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het OM eist 2 maanden cel tegen de man die het meisje Tamar van 14 uit Marken aanreed. Ze werd 6 jaar geleden op de dijk tussen Marken en Volendam langs de weg gevonden. De man had eerder al toegegeven dat hij over iets heen was gereden, maar dat hij niet wist wat het was en vervolgens was doorgereden. Voor de aanrijding en het doorrijden eist het OM nu een celstraf van 2 maanden. De bestuurder kreeg van het OM aanvankelijk een boete en daarop werd besloten de ouders van Tamar naar de rechter te stappen om alsnog een rechtszaak af te dwingen. Zorginstellingen als verpleeghuizen hebben steeds meer last van een tekort aan personeel. Vooral de nieuwe regels rond de inzet van ZZP'ers heeft het tekort verslechterd, stelt adviesorganisatie BDO. Daardoor mogen freelancers niet hetzelfde werk doen als mensen in loondienst. Veel ZZP'ers besloten vervolgens de zorg te verlaten en niet in dienst te komen. Het ging om zo'n 3000 medewerkers. Vooral in de gehandicaptenzorg is dat volgens BDO een groot probleem. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het auto-ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, zegt het RIVM. Het weer, veel bewolking, af en toe wat zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. Tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Nieuw-Vennep. De vertraging is 10 minuten. A5 Amsterdam richting Hoofddorp. 3 kilometer file bij knooppunt De Hoek. A44 Den Haag richting Amsterdam is dicht. Tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen tot 3 juli 's ochtends. Op de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn is de weg ook dicht bij de A4. Dat komt door een ongeluk. De file is 2 kilometer lang. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een politieman die terecht stond voor het verkrachten van een meisje van 17 in Nieuwegein is vrijgesproken. Ook een medeverdachte krijgt geen straf. Volgens het Openbaar Ministerie was het meisje zo dronken dat ze bijzonder kwetsbaar was toen de mannen seks met haar hadden. Maar de rechtbank acht dat niet bewezen. Ook zijn de mannen gestopt toen het meisje zei dat ze geen seks meer wilde. Tegen de man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar aanreed en daarna doorreed, is 8 weken cel geëist. Hij moet ook een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden en de kosten van de begrafenis als het aan het OM ligt. Het meisje overleed aan haar verwondingen. Aanvankelijk kreeg de man die nu terecht staat alleen een boete, maar de ouders van Tamar dwongen alsnog vervolging af. Het OM maakte vandaag excuses voor de gang van zaken. In de buurt van scholen en beschermde natuurgebieden zijn te veel bestrijdingsmiddelen gevonden. Uit onderzoek van de NVWA blijkt dat bijna 1/3 van de telers die dicht bij scholen en natuurgebieden zitten de regels overtreedt. Ze gebruikten te veel bestrijdingsmiddelen of stoffen die überhaupt niet gebruikt mogen worden. 19 bedrijven kregen daarvoor een waarschuwing of boete. De NVWA deed het onderzoek omdat steeds meer mensen zich zorgen maken over de gevolgen van bestrijdingsmiddelen. Defensie past de regels aan rond legeroefeningen na de grote natuurbranden die daarbij 2 maanden geleden uitbraken op de Veluwe en in Brabant. Er waren al protocollen om te voorkomen dat er brand zou uitbreken bij oefeningen, maar Defensie vindt die niet genoeg meer. Als er een groot risico is op natuurbranden, mag het leger alleen explosieven gebruiken als de brandweer op een afstandje klaar staat. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. Tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Nieuw-Vennep. De vertraging is 10 minuten. A5 Amsterdam richting Hoofddorp. 3 kilometer file bij knooppunt De Hoek. A44 Den Haag richting Amsterdam is dicht. Tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen tot 3 juli 's ochtends. Op de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn is de weg ook dicht bij de A4. Dat komt door een ongeluk. De file is 2 kilometer lang. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort. De vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort. Ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan, concludeert de Gezondheidsraad. De SGP en NSC maakten zich zorgen over de mentale en fysieke effecten van die zorg. Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Over de lange termijn effecten zijn te weinig gegevens beschikbaar. Wel benadrukt de Raad dat dit soort behandelingen in Nederland pas wordt ingezet na jaren onderzoek en gesprekken met ouders en deskundigen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van een vrouw in haar cel. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. Ook mag de man 5 jaar niet als cipier werken. De rechtbank rekent de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Telers, vlakbij basisscholen of beschermde natuurgebieden, gaan geregeld de fout in met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De NVWA zegt dat 1/3 van de gecontroleerde telers de regels overtrad. Er werd bijvoorbeeld te veel bestrijdingsmiddel gebruikt of een middel dat niet is toegestaan. 19 bedrijven kregen een waarschuwing of boete. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar 1 graad of 13. Morgen veel zon. In het binnenland wat stapelwolken en overwegend droog. En het wordt morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 35 kilometer file in onze regio. Zo heb je 20 minuten vertraging op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Dat is door werkzaamheden tussen Breukelen en Utrecht Centrum 7 kilometer file. 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. En dan nog naar de N207 vanuit Hillegom naar Alphen aan de Rijn. Bij Leimuiden 2 kilometer file en bijna 1/2 uur vertraging, want de weg is daar dicht na een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Telers vlakbij basisscholen of beschermde natuurgebieden gaan geregeld in de fout met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De NVWA zegt dat een derde van de gecontroleerde telers de regels overtrad. Er werd bijvoorbeeld te veel bestrijdingsmiddel gebruikt. Het leger gaat beter opletten bij oefeningen tijdens droge periodes. Ze scherpen de regels aan nadat er bij zulke oefeningen 2 maanden geleden grote natuurbranden ontstonden. Het weer, morgen zonnig en overwegend droog. Alleen in het binnenland wat stapelwolken bij 23 graden.
0: Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het ministerie van Volksgezondheid stond ertoe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven, terwijl dat juridisch helemaal niet mocht, blijkt uit een analyse van Nieuwsuur. De regel werd niet officieel door het kabinet aangekondigd, maar werd wel genoemd in instructies aan het personeel door de branchevereniging van verpleeghuizen. De instructie om verpleeghuisbewoners binnen te houden bleef ruim 2 maanden bestaan. Juristen reageerden kritisch dat het ministerie van Volksgezondheid hieraan meewerkte. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot, dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in zijn halfjaarlijkse dreigingsbeeld. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Volgens de NCTV zijn het vooral individuen of kleine groepjes die jihadistische aanslagen voorbereiden. Steeds vaker gaat het daarbij om minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. De NCTV zegt dat de laatste tijd meerdere aanslagen zijn verijdeld. Zo werden terrorismeverdachten aangehouden in asielzoekerscentra in Dronten en Vlissingen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar cel omdat hij een vrouw in haar cel heeft verkracht. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Op Wimbledon heeft Jesper de Jong zich geplaatst voor de tweede ronde. Zijn partij tegen Rinki Hijikata werd gisteravond stilgelegd vanwege de duisternis en ging vanmiddag verder. De Jong was uiteindelijk in 5 sets te sterk voor de Australiër. Morgen speelt hij in de tweede ronde tegen de 19-jarige Braziliaan Joao Fonseca. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, koelt het af naar 1 graad of 13. Morgen veel zon, in het binnenland enkele stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langs de files momenteel op de Noord-Hollandse wegen vinden we op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. 20 minuten vertraging tussen Breukelen en Utrecht Centrum. Kwartiertje oponthoud op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Burgerveen. 10 minuten vertraging op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. De Velsertunnel die is dicht. Dat heeft te maken met het te hoge vrachtwagen. En op de N207 vanuit Hillegom naar Alphen aan de Rijn. File bij Leimuiden 2 kilometer en 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid ertoe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de NCTV zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen. Vooral van individuen of kleine groepjes. Het dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Op Wimbledon heeft Jesper de Jong zich geplaatst voor de tweede ronde. Zijn partij tegen de Australiër Rinki Hijikata werd gisteravond stilgelegd. De Jong won vandaag uiteindelijk in 5 sets. Het weer, morgen zonnig en overwegend droog. In het binnenland wat stapelwolken en het wordt 23 graden.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Het aantal meldingen van seksueel geweld is opnieuw toegenomen. Vorig jaar meldden zich ruim 4500 slachtoffers bij het Centrum Seksueel Geweld. Dat is 20% meer dan het jaar ervoor. Volgens het centrum komt de stijging doordat slachtoffers steeds meer vertrouwen hebben in het centrum en zich durven te melden. Het aantal meldingen stijgt al jaren. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid er toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Treinreizigers maken flink gebruik van het goedkope treinabonnement voor de zomer. Ze kunnen daarmee tijdelijk voor €49 per maand reizen in de daluren. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. De site van de NS was de eerste dagen slecht bereikbaar door de grote belangstelling. Volgens NS hebben de mensen met het dalurenabonnement in deze 2 weken ook al ruim 9 miljoen kilometer gereisd. Het speciale zomertarief geldt nog tot september. Het weer vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, dan koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag veel zon, in het binnenland wel wat stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In Noord-Holland valt de avondspits in vergelijking tot de rest van het land reuze mee. 45 kilometer file in totaal. Kwartiertje vertraging op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch bij Utrecht Centrum. Een half uur vertraging nu na een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwemeer. Zijn er 3 rijstroken dicht, 3 kilometer file vanaf Schiphol. Omrijden kan je daar makkelijk over de A9 en de A2. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag, 20 minuten vertraging bij Roelof Arendsveen. En 10 minuutjes op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Bad Hoeverdorp. Want er staat een kapotte vrachtauto op de rechter rijstrook daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Crossroads.
3: In Crossroads for your country, bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

Het komende uur staat bol van de muzikale ontdekkingen en vertrouwde klanken. Gray Delisle trapte solistisch af met het breekbare The Pieces, waarna ze de krachten bundelt met Les Green voor een verrassende en energieke cover van de klassieker You're the One That I Want. Les Green sluit dit drieluik vervolgens ijzersterk af met zijn eigen soulvolle track I'm Gonna Let You Call Me Baby. Een heerlijke, dynamische start van de show, waarin deze twee toptalenten laten horen waarom zij deze week extra in de schijnwerper staan.

Wist u trouwens dat Grey Delisle in Amerika minstens zo bekend is als stemactrice? Als je wel eens naar animatiefilms kijkt, heb je haar gegarandeerd gehoord. Zij is al sinds 2001 de officiële stem van Daphne Blake in Scooby-Doo. En ze spreekt onder andere rollen in voor The Fairly Odd Parents, The Simpsons en Evan.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: De track We Ride That Down zet meteen de toon met een rauw filmisch geluid dat perfect balanceert tussen outlaw country en gothic Americana. Indian Remy zingt met een indrukwekkende intensiteit die je vanaf de eerste seconde grijpt. Een absolute must-hear voor liefhebbers van muziek met een scherp en authentiek randje.

Twee van de grootste namen binnen de moderne country slaan de handen ineen op het prachtige song van Elsa's Arms, afkomstig van het album Signs. Brad Paisley en Miranda Lambert vullen elkaar vocaal perfect aan in dit emotioneel geladen nummer.

0: de original van deze week.
1: Een absoluut monument in de pop- en countrygeschiedenis. Elvis Presley met zijn tijdloze vertolking van I Can't Help Falling in Love with You. Dit nummer ademt pure romantiek en laat Elvis' warme, herkenbare stemgeluid in volle glorie horen.

Hunter Morris neemt ons mee op een weemoedige reis naar het uitgestrekte en vaak gure noordwesten van Amerika. Het nummer ademt de sfeer van eenzaamheid, isolatie en het verlangen om te ontsnappen aan de dagelijkse sleur. De indie-rock-invloeden mengen zich prachtig met traditionele roots-elementen, wat resulteert in een weids en sfeervol geluid.

het legendarische moeder-dochter duo The Judds. In het eerste uur hoor je hun onvervalste klassieker Girls Night Out. Een nummer dat barst van de energie, vrolijkheid en de iconische vocale harmonieën waar Naomi en Wynonna zo beroemd om zijn geworden. Een perfecte kennismaking met deze absolute country-iconen, van wie we in het tweede uur nog veel meer moois gaan horen.

Juliana Rankin levert met haar single Dusty Boots een heerlijk authentieke country song af. Haar heldere stemgeluid past perfect bij de traditionele instrumentatie, waarin de akoestische gitaar en viool een hoofdrol opeisen. Het nummer vertelt een klassiek verhaal over reizen, vrijheid en het achterlaten van het verleden.

In het blokje Made in Holland is het de beurt aan Niels Buis met zijn single Runaway. Buis laat horen dat er in Nederland countrymuziek van internationale allure wordt gemaakt. Met een strakke productie en een aanstekelijk ritme nodigt dit nummer uit om de volumeknop flink open te draaien.

We blijven in eigen land met Kirsten Alting en haar indrukwekkende song Live in the Dash, afkomstig van het album Tell It Like It Is. Alting valt op door haar krachtige en doorleefde stemgeluid, waarmee ze een sterke boodschap overbrengt over het maximale uit het leven te halen. De rijke arrangementen en de bezieling in haar zang maken dit tot een absoluut hoogtepunt van eigen bodem.

Erik Schouten, uit ons land afkomstig, sluit de drieluik af met het melodieuze Love Me Again. Schouten combineert Americana-invloeden met een herkenbaar popgevoel, wat resulteert in een uiterst radiovriendelijk en warm nummer. Zijn oprechte voordracht en de fijne muzikale omlijsting zorgen voor een track die lang in je hoofd blijft hangen.

0: dit was het blokje country uit eigen land.
1: Jeffrey Halford en de Healers brengen met Used Parts een flinke dosis vuile rootsrock en moerassige blues. Het gitaarwerk is gruizig en vet, terwijl Halford met zijn karakteristieke doorleefde stem een verhaal vertelt over geleefd hebben en de littekens die daarbij horen.

Nog een keer aandacht voor het album van de maand Villain Era van India Raimi. Ditmaal met de track Cult Money. Dit nummer laat een wat donkerder, kritische kant van Raimi horen. Verpakt in een meeslepend en ritmisch arrangement. Haar messcherpe tekst en de dreigende instrumentatie grijpen je direct bij de strot.

0: Ik sluit dit eerste uur af in stijl met Dr. BLT en zijn single I've Never Been to Nashville, afkomstig van het album Crystal Palace Memories. Met een flinke dosis zelfspot en een aanstekelijke melodie zingt hij over het verlangen naar de country hoofdstad, ondanks dat hij er zelf nooit is geweest. Een vrolijke en ritmische afsluiter die zorgt voor een glimlach op je gezicht.
1: Zometeen nog een uur country.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Met de 20 zetels van Pro en de 66 van de minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA... komt het aantal voorstemmers op 86 van de 150. Pro zegt dat ze de plannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid het toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Deze portier had er ook mee te maken.
2: Het zat bij mij op de balie, zat een knop. En dan kon ik de deur op automatisch zetten of niet automatisch. Niet automatisch was de deur dicht, klaar.
3: En als er bijvoorbeeld een leverancier binnenkwam?
2: Ja, dan moest de deur dus open. En dan moest ik dus verzorgen dat niet tegelijkertijd iemand naar buiten sniekte.
1: Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Het herstel van het spoor bij Rotterdam duurt nog zeker tot en met zaterdag. De problemen ontstonden door brand gistermorgen in een kabelgoot. Daardoor rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. ProRail ging er eerst nog vanuit dat de storing tot donderdagavond zou duren. Dat wordt dus zeker zaterdagmiddag. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan. Dat concludeert de Gezondheidsraad.
4: Het is best een behoorlijk traject. Het zijn niet één of twee gesprekken, maar het zijn echt meerdere gesprekken. En in de gesprekken wordt niet alleen met jongeren, maar ook met ouders gekeken wat er aan de hand is. Is er inderdaad sprake van genderdysforie, ja of nee?
1: Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken, overwegend droog. Dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Crossroads.
7: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

Welkom terug bij het tweede uur. Ik hoop dat je genoten hebt van het eerste deel, want ik ga in de tweede uur in hetzelfde tempo door. Ik heb een prachtig eerbetoon aan Dolly Parton voor je klaarstaan. Ik zet Kenny Whitmire uitgebreid in de schijnwerpers en we horen natuurlijk veel meer van onze act van de maand, The Judds. Veel luisterplezier in de tweede uur. Het tweede uur trapte ik eigenzinnig af met Jesse Welles en zijn track The Ballad of Big Balls, afkomstig van het album Masks Off. Welles brengt een unieke mix van folktraditie en moderne scherpe maatschappijkritiek, verpakt in een rauw akoestisch jasje. Zijn praatzinnige stijl en het virtuose gitaarwerk doen denken aan de begindagen van Bob Dylan.

Moeder Naomi en dochter Wynonna waren in de jaren 80 en 90 onverslaanbaar. En dat hoor je direct terug in de twee klassiekers die ik draai. Als eerste hoor je het soulvolle en smekende Have Mercy, gevolgd door het weemoedige Maybe Your Baby's Got the Blues. Deze bladzijde uit het country geschiedenisboek laat perfect horen waarom hun unieke vocale harmonieën en tijdloze arrangementen tot op de dag van vandaag miljoenen harten wereldwijd weten te raken.

Voor de laatste keer ga ik terug naar het album van de maand Villain Era van India Raimi. Ditmaal luister je naar het prachtige Red Red Roses. Een track die laat horen hoe veelzijdig Raimi is als artieste. Het nummer combineert een meeslepend ritme met een bitterzoete tekst over liefde en verlies.

Bekend om een loopzuivere bluegrass en gospel invloeden, levert hier een prachtig harmonieus hoogstandje af. De uptempo instrumentatie met banjo en viool werken aanstekelijk

0: Emily Nanny brengt de traditionele honky-tonk-sound helemaal naar het heden met haar single Take My Money, te vinden op het album Movin' Shoes. Met veel uitstraling, een rollende baslijn en jankende steelgitaar zingt Nanny over de dagelijkse beslommeringen van het leven.
1: Crossroads. Hot stuff.

0: De cover van deze week.
1: Johnny Reed en zijn dochter Ava hebben de Elvis-klassieker I Can't Help Falling in Love with You in een prachtig nieuw jasje gestoken. Hun intieme duetversie ademt een geheel eigen warme sfeer uit, waarin de onderlinge chemie hoorbaar is.

Kenny Stoor neemt ons mee in de emotionele achtbaan van het leven met de rollercoaster ride, afkomstig van het album Happiness and Misery. Het nummer heeft een fijne mid-tempo feel waarin country en rock invloeden vloeiend in elkaar overlopen. Stoor's warme en herkenbare stemgeluid loodst de luisteraar perfect door de ups en downs van de tekst heen.

In dit speciale blok zetten we Dolly Parton niet alleen in het zonnetje als zangeres, maar juist als een van de meest geniale songwriters aller tijden. Ik begin met het wonderschone Wildflowers, uitgevoerd door het legendarische trio Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris. Zij heet dat de laatste twee vooral in de harmonieën te horen zijn. Daarna hoor je haar absolute meesterwerk I Will Always Love You. Ditmaal in een schitterende, intieme duetversie met Vince Gill. Wist je trouwens dat Dolly Parton het nummer I Will Always Love You in 1973 schreef op exact dezelfde dag als haar andere megahit Jolene? Het wordt in de muziekwereld gezien als een van de meest productieve en lucratieve dagen uit de geschiedenis van een songwriter. Daarnaast schreef ze het nummer niet als een liefdesbreuksong voor een partner, maar als een zakelijk en vriendschappelijk afscheid van haar muzikale mentor Porter Wagoner.

Ik sluit dit indrukwekkende drieluik af met het optimistische Everything's Beautiful. Een prachtig duet waarin ze schittert naast die andere legende Willie Nelson. Dit blok bewijst de tijdloze klasse en de ongekende poëtische diepgang van Dolly's pen.

0: Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden.
1: Thomas Sorba levert met zijn titeloze album een pareltje af. Luister maar naar het eigenzinnige Tony Rice en Beans. Sorba heeft een stem die ouder en doorleefder klinkt dan hij in werkelijkheid is, wat zijn America's songs een enorme authenticiteit geeft. De track is akoestisch gedreven, puur en verhalend van aard. Een absolute aanrader voor liefhebbers van de meer traditionele singer-songwriter sound. Tony Rice and Beans is een directe knipoog naar Tony Rice. De in 2020 overleden Tony Rice was een van de meest legendarische en invloedrijke bluegrass-gitaristen aller tijden. Sorba eert hem hiermee op subtiele wijze in de titel.

Wereldster Taylor Swift keert met haar single I Knew It, I Knew You terug naar haar roots. Het nummer combineert haar ongeëvenaarde talent voor storytelling met subtiele akoestische country-invloeden. Haar stem klinkt volwassen en breekbaar tegelijk, terwijl ze reflecteert op een voorbije liefde.

In de wekelijkse rubriek In de Spotlight richt ik de schijnwerpers op Kenny Whitmire. Ik laat je kennis maken met twee uiterst sterke tracks die zijn muzikale veelzijdigheid perfect onderstrepen. Eerst hoor je het rauwe en energieke Ain't Hard Livin'. Direct daarna schakelen we over naar het diepgaande The Last Bullet. Een aangename kennismaking met een artiest die harten steelt met zijn eerlijke teksten en pure country roots.

Ik sluit deze aflevering van Crossroads in stijl af met David Lewis en zijn track Let the Music Do the Talking, afkomstig van het album Honky Tonk Bound. De titel zegt eigenlijk alles. Een heerlijke uptempo honky tonk afsluiter waarin de gitaren en de piano het werk mogen doen. Een perfecte, energieke track om deze muzikale reis mee te bezegelen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van Crossroads.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Laura Bromet van Pro vertelt waarom.
2: En kijk, het kabinet is afhankelijk voor zijn steun voor de plannen van Pro in de Tweede Kamer, maar zeker ook in de Eerste Kamer. Dus het is heel verstandig dat ze dan goed opletten wat wij belangrijk vinden en dat we ook in hun plannen verankeren.
1: Pro zegt dat ze de stikstofplannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. Verschillende voetballers van het Nederlands elftal hebben na het missen van hun penalty racistische reacties gekregen. Het gaat om Kluivert, Timber en Somerville, die op hun Instagram-accounts hatelijk werden bejegend. Zo kregen ze onder berichten plaatjes van apen. De voetballers hebben de reactiemogelijkheid uit moeten schakelen. De KNVB zegt de discriminerende berichten vreselijk te vinden en aangifte te doen bij het racisme-meldpunt Meld Online Discriminatie. Bij overstromingen in West-Afrika zijn zeker 24 doden gevallen. Veruit de meeste doden vielen in de hoofdstad van Ghana, waar verschillende wegen en woonwijken onder water staan. In Accra konden zo'n 150 mensen worden gered, zegt de brandweer op de Ghanese televisie.
3: It's been a very busy day for firefighters everywhere. Beyond firefighting, our job transcends to rescue. I would say that the total number of people we've rescued today will be in excess of about 150 people.
1: Ook in Ivoorkust vielen slachtoffers. De verwachting is dat de regen deze week aanhoudt. Een zeldzame geboorte in Veldhoven, daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn vier jongens. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en dan koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Wel overwegend droog. En dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz.

0: Ja, goedemorgen luisteraars en welkom bij ZFM Jazz. Op deze gelukkig niet zo warme zondagochtend. De zon schijnt hier nog in Zandvoort, maar er blaast ook een briesje. En ik zag dat het zo'n 23 graden is. En dat is een stuk beter dan de afgelopen dagen. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben vandaag de samensteller en presentator van dit programma. Een speciaal welkom voor mijn trouwe luisteraars buiten de regio Zandvoort, namelijk in Leiden, Zandvoort, Leiden, Den Haag en zelfs Marbella. And a special welcome as well for our English-speaking listeners. Und ein herzliches Willkommen an unsere deutschen Zuhörer, die in unserem schönen Dorf Zandvoort Urlaub machen. Zoals u op de ZFM Jazz Facebookpagina en op mijn eigen Facebookpagina hebt kunnen lezen, draai ik deze uitzending uitsluitend jazz van Nederlandse bodem. Het jazzfestivalseizoen is weer losgebarsten en dus alle reden om aandacht te besteden aan onze Nederlandse jazzmuzici. Speciale aandacht besteed ik aan drummer, vibrafonist Frits Landersbergen, die op 15 mei tijdens het Breda Jazz Festival geëerd is met de Breda Jazz Award en gedurende dat festival Artist in Residence was. Frits is vanmorgen hier in de studio aanwezig en zal zijn anekdotisch licht laten schijnen op sommige van de nummers die ik vanochtend heb uitgekozen. Goedemorgen Frits en welkom in de studio van ZFM.
1: Goedemorgen Jaap.
0: En behalve naar Frits kunnen we ook luisteren naar onder andere het Peter Beets trio, Joke Bruis, vader en zoon van Bavel, Rita Reis, het Rosenberg trio, Ann Burton, Wim Overgouw, Martijn van Ietersen, Laura Doge, Ferdinand Povel met Geetje Kouwveld en nog veel en veel meer. Dus relax, schenk nog een kop koffie in en geniet van de komende twee uur van de crème de la crème van de Nederlandse jazz scene. Ik begon deze uitzending met een opname van José Koning, getiteld No Fundo do Rio, van haar cd Recorded in Rio in 2005. Met Leonardo Amoedo op gitaar, Nema Antunes op bas en Firmino op percussion en Sivuca op accordeon. Hey Frits, heb jij wel eens met José gespeeld?
1: Ja, zeker. Het is wel lang geleden nu, maar ik kan me nog herinneren dat we allerlei dingen gedaan hebben. Maar een van de leukste dingen vond ik, speelden wij op het jazzfestival in Haarlem op de Grote Markt. In die grote tent die er toen altijd stond.
0: Ja, ja.
1: En daar speelden we met de zus van Tania Maria. Hoe ze nou van de voornaam heette, weet ik niet meer. Maar die was er ook bij en José was er ook bij. En toen hebben we zo'n heel Braziliaans programma ook gedaan met haar. En met deze dame Maria. Misschien schiet me zo weer te binnen hoe ze van de voornaam heet. Maar ze is verder niet bekend.
0: Oké. Hey, ik ga wat draaien van vader en zoon van Bavel. En ik herinner me dat in de krocht met name vader van Bavel, Rob, ook regelmatig is opgetreden en dat jij dan ook aan de drums zag. Heb je veel met Rob gespeeld?
1: Ja, regelmatig. Rob die speelde natuurlijk heel veel van jongs af aan met Hans van Oosterhout. Hè? Hans is natuurlijk vorig jaar overleden.
0: Ja.
1: En dat was een fantastische drummer uit Breda oorspronkelijk. En speelde ook later met Toet Stielemans door de hele wereld heen. En nog allerlei andere grootheden. Fantastische drummer. Daar heeft Rob veel mee gespeeld. En ik heb zo links en rechts zo af en toe eens met hem gespeeld. En door de tijd heen hebben we leuke dingen gedaan. En wat we ieder jaar weer doen als Scott Hamilton komt in Nederland, dan komt hij een weekje spelen. En meestal is dat met Rob en met Hans Montel en ik. En dat zijn altijd leuke weekjes.
0: Ja, ik zag dat ook al in de lijst van Jazz in Zandvoort staan. Ja,
1: oktober, dat 8 oktober. Ja. November, 8 november.
0: Ik zag het staan. Hé, hey, we gaan wat van vader en zoon draaien. Uit hun cd Quatre Mains uit 2021 dralen we vanuit de Dolly Suite Kitty Waltz.

0: Ja, dat waren vader en zoon van Bavel. De volgende die klaarstaan, die mag natuurlijk in een programma over Nederlandse jazzmuzici niet ontbreken. En dat is natuurlijk Rita Reis. Ik heb gekozen, ik heb ontzettend veel in mijn verzameling van Rita Reis. Waaronder een prachtige box die getiteld is Songs of a Lifetime. En dat zijn 4 of 5 cd's. En daarvan heb ik een cd gekozen die in New York is opgenomen op 25 juni 1956. Een van de weinige cd's waar Rita een volledige Amerikaanse begeleiding heeft. Naast Rita horen we Donald Byrd op trompet, Ira Sullivan op tenor, Kenny Drew op piano, Wilbur Ware op bas en good old Art Blakey op drums. Ken jij deze cd, Frits?
1: Ja, zeker. Ja, dat was de gouden tijd van haar. Daar zong ze zo ongelooflijk goed. En kijk, zangeressen hebben nou eenmaal het probleem dat als ze ouder worden, dat heel erg op de stem te horen is. Hè. De stem wordt meestal lager en minder intens en minder controleerbaar. Maar in die tijd was het een nachtegaaltje, die stem. Ja. Ja.
0: Nou, ik heb klaarstaan van Rita met deze fantastische Amerikaanse begeleiding. My One and Only Love.

0: Ja, Rita Reis. Mooie opname, hè, Frits?
1: Ja, prachtig. Wat mij altijd opvalt is, daar hebben we het heel vaak ook over gehad met zangeressen in het algemeen. Heel vaak willen ze dat, zeg maar ook ballades met name, een beetje hoog hebben, hè, qua stem hoog. Want dan kunnen ze zeg maar een beetje kracht blijven zetten, dat snap ik wel. Maar je hoort heel duidelijk dat in die lage regionen is die stem zo mooi warm klinkt. En dat valt dan een beetje weg. Dus als je het bij wijze van spreken 1 of 2 tonen lager doet, dan is het denk ik veel warmer. Maar goed, dat is een technisch verhaal.
0: Ja.
1: Valt me dan op, ook weer bij de...
0: Nou, we gaan eens door met, voor jouw informatie ook, Frits, nummer 5 van de afspeellijst. En dat is een opname waar jij zelf bij betrokken bent. Ik denk zowel als producent, ik zie dat het op By Leo is uitgekomen in 2003. En dat was een, vond ik, een hele leuke cd die ik ook wel hier in de krocht heb gekocht toen André Vrolijk op accordeon kwam spelen met jou. Op de vibrafoon en Martien Oster op gitaar. Edwin Corzilius, je vriendje, op bas.
1: Ja.
0: En Gijs Dijkhuizen op drums. Kan je wat vertellen hoe die cd ontstaan is?
1: Ja, dat is eigenlijk wel grappig. André is een hele bescheiden, aardige vent. En die doet eigenlijk in het dagelijks leven hele andere dingen. Namelijk dan zit hij in toch een beetje in het Amsterdamse kroegencircuit. En feesten en partijen, zeg maar, de meezingers te spelen. Hè, van André Hazes en noem maar op. Waar natuurlijk niks mis mee is. En je moet ook je geld verdienen. Maar we hadden het al heel lang erover. En hij had een wens. Ik wil toch nog eens een keer zo'n beetje jazzy plaatje maken. Nou, dus we zijn bij elkaar gekomen. En hebben daar een heel plan voor gemaakt. En ook, zeg maar, de stukken zodanig uitgezocht dat dat voor hem ook behapbaar was. Hè, dat het niet te ingewikkeld is qua akkoordenschema's en zo. En dat het ook allemaal heel luisterbaar blijft. En ook speelbaar voor hem, maar ook voor ons. En eigenlijk is dat op dit plaatje heel erg goed gelukt. En vooral, zeg maar, de klankkleur van vibrafoon, gitaar en de accordeon. Dat is een hele mooie samenklank. En dan met die rhythmsectie van Edwin en Gijs daaronder, want dat swingt zo verschrikkelijk. We hebben pas geleden 2 cd's opgenomen, ook met deze jongens in de rhythmsectie. Ja, dat is gewoon een van de meest swingende combinaties die er zijn in Nederland. Dus dat is heerlijk om terug te horen. En ik vind het ook heel leuk als je zegt, ik vind dat ook een leuk plaatje om af en toe eens even op te zetten. Dat heb ik precies hetzelfde. Als ik naar dit plaatje luister, ik heb er best wel wat gemaakt zo door de tijd heen. Dan heb ik altijd weer plezier om daarnaar te luisteren. Het is zo'n happy. Het klinkt lekker. En jongens, je hoort ook aan de jongens. En ook denk ik aan mij een beetje. Dat we er ontzettend veel plezier aan beleven aan die muziek. Om dat te spelen met elkaar. Dus dat is een erg leuk plaatje geworden toen.
0: Nou, we gaan luisteren van dat plaatje. Dat plaatje heette Getting Sentimental. En het nummer wat we nu gaan horen is Summer Wind.

0: Ja, lekker plaatje, Frits.
1: Ja, leuk.
0: Mooi leuk nummer.
1: Leuk om weer te horen, want je luistert die dingen natuurlijk bijna nooit. Of natuurlijk, ja, dat gaat nou eenmaal zo. Als je het dan weer zo hoort, misschien soms dat jaren, dan is dat weer heel fris. Komt dat weer binnen. Het is echt leuk om te horen.
0: Ja, helemaal top. En ik denk dat hij misschien ook André naar Johnny Meijer heeft geluisterd.
1: Nou,
0: die natuurlijk hetzelfde idee had. Die speelde met Mank en Nelis. En aan de andere kant speelde hij ook fantastische jazznummers.
1: Ik heb met Johnny ook nog gespeeld. En ik denk een van zijn laatste platen ook nog gemaakt met Johnny Meijer. Body and Soul heette die plaat. Met Jacques Scholz, het beroemde rhythmsectie Jacques Scholz, John Engels. Dat was ook een heel verhaal. Hoe dat tot stand is gekomen, maar dat voert een beetje te ver. Maar dat vind ik dan toch ook wel weer leuk om meegemaakt te hebben. En André, Johnny Meijer was heilig voor André ook. Dat is echt een heel groot voorbeeld voor hem geweest, denk ik.
0: Oké, we gaan eens wat vocaals weer doen. We hebben net Rita gehoord, maar ik heb nu wat klaarstaan voor Ann Burton. Ik vind dat ook een fantastische zangeres. Heb jij wel met haar gewerkt?
1: Zeker. Ergens in de begin 80e jaren heb ik een jaar of drie met haar gespeeld. Ook een paar cd's opgenomen met haar. Met Rob Aangebeek en Harry Emery en ik. En ook nog wel een beetje gespeeld. Ook in festivals in Frankrijk en hier in Nederland. Een aantal dingen zo, ja. En was een ontzettende lieve, aardige, zachtaardige vrouw. Met enorm veel warmte in haar stem. Hè. Ze was natuurlijk een bij uitstek een balladzangeres. En ik weet ook, we hebben nog eens een keer een tourneetje gedaan met Mark Murphy, de beroemde Amerikaanse zanger.
0: Ja.
1: En dan zong Anne voor de pauze haar stukken. En dan Mark Murphy na de pauze, want dat was dan de grote Amerikaanse ster na de pauze. En dan aan het slot deden ze nog één of twee stukken samen. Maar wij waren eigenlijk als trio unaniem van mening dat voor de pauze altijd veel intenser en veel mooier was. Om te begeleiden dan je vergelijkt ook appels met peren natuurlijk. Maar voor ons gevoel was wat met de N deden altijd heel erg intens en mooi.
0: Nou, ik heb hier klaarstaan een nummer van haar. Met, vind ik ook, een prachtige Nederlandse begeleiding. Rob Matna op piano. Rob Franke op orgel. Wim Overgang op gitaar. Ruud Jacobs op bas en Peter Iepma op drums. Het is een opname uit 1972. En die cd heette Ann Burton Sings for Lovers and Other Strangers. En daarvan draai ik nu het nummer For All We Know.

0: Ja, wat een prachtige samenspel tussen Wim Overgouw en Anne.
1: Zeker, ja. Heel mooi. Ik heb ook inderdaad nog een keer een cd opgenomen waar, Wim ook bij was. Ak van Rooijen was er ook bij, met haar. En ja, dat was altijd heel bijzonder. Anne was een geweldige zangeres op het gebied waar zij zo goed in was. Die ballades, en, ja. Mooie... Ze had een mooie uitspraak. Ze zei, ja, kijk Frits, de belangrijke dingen in het leven worden langzaam gezegd. Dus daarom zing ik altijd wel.
0: Mooie uitspraak. Hey, we gaan over naar een favoriete cd van mij. En die cd die heeft volgens mij een... we praten over de cd Mostly Mozart van Louis van Dijk trio met String Quartet, waar jij onderdeel van dat trio bent. Maar volgens mij is dat een vervolg op de dvd die jullie ooit bij Louis in Frankrijk hebben gemaakt, getiteld Chez Louis. En die, volgens mij is die nog steeds op internet. Ik heb hem nog bij een concert van Louis gekocht als dvd, maar volgens mij is die op dit moment gewoon helemaal gratis voor niks op YouTube te zien. En het geeft een fantastische indruk. Zeker met dit weer in de zomer kan ik iedereen aanraden om op YouTube die opname van jullie bij Louis thuis in Frankrijk te bekijken. Want het geeft een heerlijk zomers gevoel. Wat zijn jouw herinneringen aan dat weekje bij de familie van Dijk in Frankrijk?
1: Ja, dat was fantastisch. Ik ben heel blij dat we dat hebben kunnen doen. Het was overigens Louis die met dat idee kwam, want die had zo'nzelfde soort situatie gezien online van Sting. Die had ook in een van zijn huizen in Italië, geloof ik, ook muzikanten uitgenodigd. En daar in zijn huis ook hele productie gemaakt. Dus Louis die kwam met dat idee, dat zou ik eigenlijk heel leuk vinden om dat in Frankrijk te doen. Dus we zijn er inderdaad een weekje geweest. En ja, dat was een superleuke week. Zoals je ook kan zien op die dvd. Dat we dan aan het repeteren zijn in de huiskamer iedere dag. En dan anekdotes tussendoor, interviews tussendoor. We hebben zelfs nog een pianootje door het dorp heen naar het plaatselijke café waar Louis elke dag zijn koffietje dronk. Vervoerd om daar nog een stuk in het café te spelen. Overigens een stukje wat Louis geschreven had voor de eigenaresse. Regine, die ik met Joke 2 jaar geleden toen ik daar was nog een keer bij ontmoet. Op 86-jarige leeftijd of zo. En ze wist nog wie we waren, dus dat was heel mooi. En ja, een superleuke tijd geweest en prachtig om aan terug te denken. En Louis was in die tijd volgens mij iets van 62 of 63. Ja, die tijd herinner ik me eigenlijk het liefst van Louis. Dat hij zo goed was nog, weet je wel. Zo'n glorietijd eigenlijk.
0: Ja. Nou, en toen hebben jullie toch besloten om behalve die dvd ook nog wat later in 2006 in Theater De Vest in Alkmaar die nummers nog een keer op te nemen.
1: Ja, dat was weer eigenlijk een apart project. Louis, je moet in het theater natuurlijk altijd een kapstok hebben om het aan op te hangen. Dus Louis die wilde heel graag die Mozart-stukjes. Die had ooit eens een plaat, een cd gemaakt met een groot orkest van Dick Bakker. Daar heb ik ook mee meegespeeld. Dat ging dan zo dat we dan met de trio bij Dick in Blaricum dat die basisdingen allemaal opnamen. En dan kwam het orkest erbij. Meestal was dat dan een Engels orkest. De British Philharmonic, weet ik veel. En dan kregen we die cd thuis gestuurd. Dan hoorde je ineens een heel groot orkest erbij. En dan was het een hele volwassen productie. Dat waren ook al die Mozart-stukken. En wij wilden dat met een stringkwartet ook nog doen in de theaters. Dus dat hebben we toen ook gedaan. Dan moet je natuurlijk al die stukken herarrangeren. Dat heb ik toen allemaal gedaan. Heidens karwei geweest. Heel veel noten namelijk. Maar die is heel goed gelukt. En ik ben heel blij met het plaatje. Toevallig, daar luister je dus ook nooit meer naar. Maar zo af en toe dan stop je er weer eens in. En dan denk je van, potverdorie, dat klinkt goed. Weet je wel. Dat is wat ook een leuke technische kant was nog. We hebben ik geloof dat we iets van, ik zeg maar wat, 20 concerten deden. En de laatste concert was dus in De Vest in Alkmaar. Daar hebben we dus die opname gedaan. En toen was het beentje zo goed ingespeeld dat we er helemaal niets meer aan hebben hoeven doen. Want ik dacht van, nou, dan doen we later in de studio nog wat strijkers erbij of zo, om het nog wat lekker te laten klinken, of we gaan nog wat repareren of zo. We hebben niets hoeven doen eraan. Het was eigenlijk één op één meteen allemaal goed. En dat komt omdat je 20 keer gerepeteerd hebt.
0: Ja. Nou, we gaan luisteren naar een nummer uit die cd. En naast Louis horen we natuurlijk, dat was vaak in die bezetting, jouw vriend Edwin Corzilius op bas. Zeker. Jijzelf op drums. En dan het Baileo String Ensemble met Annie Tangberg op altviool, Marulka Gijssen en Sarah Koch op viool. Van Mostly Mozart, een bekende Oscar Peterson classic, You Look Good to Me.

0: Ja, dat was Louis met zijn makkers, waaronder jij, Frits. En een enthousiast publiek in de Vest in Alkmaar. We gaan weer wat vocaals doen. En jij zei, laten we maar dat nummer van Fee Klaassen doen. Je hoort Fee natuurlijk meer in Duitsland dan in Nederland eigenlijk.
1: Nou, ze heeft wel wat theaterdingen gedaan het laatste jaren. Onder andere met Cor Bakker samen. Maar ook met haar eigen clubje. Ik geloof Caro Boulay en die jongens zaten daarbij. En dan zat een programma rond Barbara Streisand volgens mij. Ik heb daar verder niks van gehoord hoor. Maar ja, zij is wel bezig en ze is wel. Het is sowieso een hele aardige vrouw. Ik speel wel eens in Keulen en dan kom ik wel eens haar tegen. En dan komen ze wel eens kijken. Haar man is Paul Heller. Paul is natuurlijk de saxofonist van het WDR Big Band. Geweldige gozer is dat. Hele goede muzikant. Hele aardige vent ook. En zij is ook, was ook eigenlijk een beetje een protégé van Rita, weet je wel. Rita die was altijd wel gek op haar. En die heeft haar ook wel een beetje geholpen in die tijd nog. In de begintijd van haar carrière, zeg maar.
0: Nou ja, ik heb voor een nummer gekozen van de CD Luck Child. Ik denk dat ik die gekocht heb toen ze een keertje in de krocht optrad. Want zij is tot nu toe één keer, geloof ik, ook in de krocht geweest. En het was een fantastisch concert. Hier hoor je er begeleid door Olaf Poltzien op piano, Peter Thiehuis op gitaar en Ingmar Heller op bas. En het is een beroemd, voor mij althans, ik ken het nummer in hele andere uitvoeringen. Een O Shenandoah.

0: Nou, die mevrouw werd ook wel wat zingen, is er, Frits?
1: Ja, die stem is ongelooflijk zuiver. Hè? Dat is uitzonderlijk, hoor. Dat hoor je niet echt heel veel van zangeressen. Het is bijna, hè, tegenwoordig kan je dat natuurlijk allemaal bijstemmen met computers. Bijna lijkt het erop alsof het allemaal bij is gestemd, maar ik weet dat dat niet zo is. En, want zij zingt echt zo zuiver. Dat is geweldige kwaliteit.
0: Jij zei, laten we als volgende nummer Wim Overgouwens een trio nemen. En op deze cd bestaat dat trio uit, naast Wim op gitaar natuurlijk, Victor Kaihatu op bas en Evert Overweg op drums. Het is een opname uit 1978, de cd Dedication. Jij hebt ook veel met Wim gewerkt, hè, dacht
1: ik. Ja, nou ja, in de tijd dat ik met Pim Jacobs en Rieter Rijs speelde, was Wim daar natuurlijk best wel regelmatig bij. Dus die heb ik redelijk wat meegemaakt. Hij was ook een favoriet van mijn vader. Mijn vader is pas 91 geworden en die speelt ook gitaar. En die was een enorme fan ook van Wim Overgouwen. Dus ik heb in mijn jonge jaren thuis de platen van Wim regelmatig langs horen komen. Dus die ken ik al van jongs af aan. En ik vond het altijd een... Wim was een hele vreemde, zonderlinge figuur eigenlijk.
0: Ja, vertel eens.
1: Ja, gitaristen zijn eigenlijk in het algemeen wel, zeg maar, introverte mensen.
0: Bassist is er ook volgens mij.
1: Nou, ik zeg altijd, kijk, bassisten hebben de eigenschap dat ze altijd te laat komen. Gek genoeg. Niet Edwin Corsilius, hoor. Die is altijd op tijd. Maar ja, dat is waarschijnlijk geen bassist ook. Maar gitaristen zijn eigenlijk zonder uitzondering rustige, stille, introverte mensen. Dus dat heeft met het instrument te maken, denk ik. Dus ik heb hem ook nooit zoveel horen zeggen. Maar gitaarspelen was natuurlijk van uitzonderlijke klasse. En hij heeft ook in zijn conservatoriumtijd, toen hij daar les gaf, nog wel wat grote jongens, zeg maar, grootgebracht muzikaal, hè, op gitaar. Martijn van Ittersson, Jesse Verhuller, noem maar op, al die jongens. Die hadden allemaal les van hem. En dat zijn ook grootheden.
0: Na de hand grootheden geworden, ja. Nou, ik vind het zelf altijd een leuk nummer. Ik heb redelijk wat opnames ook van Wim in mijn collectie. Maar dit van die cd Dedication vind ik dit wel een leuke. En is getiteld Just Sittin' and Rockin'.

0: Lekker nummer, hè?
1: Ja, dat is leuk, ja.
0: Ja, ik...
1: Leuk om die jongens ook... je hoort het plezier ook, hè?
0: Ja, absoluut. Heerlijk, dit. Hé, we lopen al tegen de tijd van... tegen de klok van 11. Dat betekent dat we bijna aan het einde van het eerste uur zijn. En als slotnummer... die ik jammer genoeg dan, omdat dan de nieuwsberichten komen, wel op een gegeven moment moet wegveden. Jouw grote vriend Rob van Kreeveld, die mag in een programma van Nederlandse jazzmuzici niet ontbreken. Vind je niet, Frits?
1: Nee, zeker niet. Ik heb het regelmatig nog over hem, gisteren nog over hem gehad. Ja.
0: Fantastische muzikus. Bekend geworden ooit buiten de jazz volgens mij met als begeleider van... de show Een Avond aan Zee met zeker. Paul van Vliet. Zeker. In het oude Koerhuis. Ja. Ik ben zo oud dat ik dat nog live heb meegemaakt. Daar in de oude Koerzaal. Met Paul van Vliet. Met Bram van de Commune als conference. En Rob van Kreeveld die hem daar begeleidde. Met onder andere Meisjes van 13. Wat Rob na de hand nog vele malen heeft opgenomen. Hij wordt hier weer begeleid door jou op drums. En Edwin Corzilius op bas en Jeroen de Rijk op percussie. Een opname uit 2002 in de Power Sound Studio in Amsterdam. Herinner je daar nog wat van?
1: Ja, zeker. We hebben toen twee cd's opgenomen met hem. Omdat we toen al in de gaten hadden dat het genie, piano-genie, Rob van Kreeveld, veel te weinig aandacht kreeg eigenlijk. Kijk, dat zijn jongens die zelf niet veel initiatief kunnen nemen, omdat dat er nou helemaal niet in zit. Rob was altijd een beetje, keek verwonderd de wereld in, zeg maar. En je weet, als je in dit vak wel wat wilt doen, dan moet je, moet je het ook een beetje initiëren en dingen organiseren zelf. En dat deed hij natuurlijk niet. Dus we hebben toen die twee cd's samen met de Wereldomroep, co-productie met de Wereldomroep, Dick Kuijs, opgenomen. En dat waren hoogtepunten. Want zeker deze cd die we met z'n vier hebben opgenomen. Ja, dat was een van super kwaliteit. Ook qua sound ook heel goed. Maar daar speelt Rob ook echt. Dat was echt zijn hoogtepunt, muzikaal ook.
0: Nou, we gaan tot aan de nieuwsberichten luisteren naar een stukje van The End of a Love Affair.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft onlangs een minderjarige aangehouden voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens Nieuwsuur werd de jongen geïnspireerd door nihilistisch extremisme. Dat betekent dat er geen duidelijke ideologie achter zit. De NCTV maakt zich zorgen over de toenemende geweldsdreiging uit dit soort groepen. De KNVB gaat een melding doen bij het racisme-meldpunt nadat meerdere Oranje Internationals hatelijk en racistisch werden bejegend na hun gemiste penalty. Volgens de KNVB waren sommige reacties strafbaar. Oud-profvoetballer Yevgeny Levchenko is voorzitter van de Spelersvakbond en hij pleit voor een brede aanpak.
2: Gelukkig praten wij ook met OM en met politie. Alleen ik vind dat wel nog steeds te weinig, omdat eigenlijk werken wij van incident tot incident. En ik vind dat wel op grotere schaal moet veel zwaarder opgetreden worden.
1: Verschillende spelers kregen na de wedstrijd plaatjes van apen op hun Instagram-account. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. Huisartsen zeggen dat ze steeds meer taken krijgen die niet op waarde worden geschat en veel meer uren werken dan 36 per week. Het gaat langer duren voordat er weer treinen rijden ten zuiden van Rotterdam. Eerst dacht ProRail dat het zeker tot en met donderdag zou duren. Dat wordt sowieso zaterdagmiddag. Reizigers op Rotterdam Centraal hebben last van de hinder.
3: Ik kan naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
4: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
5: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
6: Wordt een lange reis?
5: Ja, een paar uurtjes erbij.
1: De problemen begonnen gisterochtend na brand in een kabelgoot. Het weer vanavond bewolkt, morgen veel zon en meestal droog. En dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... De herhaling van ZFM Jazz.

0: Ja, goedemorgen luisteraars en welkom bij het tweede uur van ZFM Jazz. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben vandaag de samensteller en presentator van dit programma, samen met mijn goede vriend Frits Landersbergen. Frits die dit jaar, ik meld het al in het eerste uur ook, op 15 mei tijdens het Breda Jazz Festival geëerd is met de Breda Jazz Award en gedurende dat festival Artist in Residence was. Nou, we begonnen, ja. Frits, met een nummer van jouw vriend Niels van Haften met de West Coast Big Band en Gibbs Vibes.
1: Ja, ja, dat is een Big Band CD live, hebben we dat opgenomen. Dat kon je wel horen aan het applaus. In Walhalla Theatertje in Rotterdam. En daar hebben we de legendarische muziek van Terry Gibbs en de Dream Band uit de 60e jaren opgenomen. Die hebben iets van 5 of 6 platen gemaakt in die tijd. En die waren, dat is eigenlijk iedereen die, alle muzikanten die van big band muziek houden, die zijn eigenlijk daarmee soort van begonnen. Want dat is een soort, ja, een soort basis voor alle big band muziek. Alle goede jongens, Bob Brookmeyer en Bill Holman, die al de arrangementen maakten. Al Cohn en nog een aantal anderen. Ja, dat zijn zulke fantastische platen. En dat, daar zijn we allemaal gek van. Dus ik vond het heel leuk om dat een keer opgenomen te hebben, die muziek. Want je luistert je hele leven ernaar en dan is het ook heerlijk om dat te kunnen doen. En dit stuk heette Don't Be That Way. Dat was natuurlijk de tune, zeg maar, het beginstuk waar Benny Goodman altijd zijn concerten mee begon. Het was een soort, ja, eigenlijk een soort signature tune noemen ze dat dan. Hè? Dus de tune waar hij altijd zijn concerten mee begon. Nou is toevallig van de week mijn maatje van het eerste uur, waar ik heel veel met Pim Jacobs ook mee gespeeld heb in de 80, 90 jaren, Bernard Berghout, overleden. En die was natuurlijk een enorme fan en vertolker van de muziek van Benny Goodman. Dus laten we dat zeg maar achteraf nog even dit stuk opdragen aan Bernard en de mooie muziek die hij ons gebracht heeft door de tijd heen.
0: Ja, ik zag op je Facebookpagina dat je ook nog een YouTube-opname had gepost, ja, met Bernard, ja, uit de 80er jaren. En dat klonk inderdaad ontzettend swingend.
1: Ja, dat was een beetje voor de internettijd. Dus je hebt eigenlijk helemaal niet zoveel opnames van ons. Wij hebben tussen 86 en 96 zo'n beetje gespeeld. En dus die paar dingen die er dan zijn, waaronder dit, van de Zwolse jazz, Nederlandse jazzdagen of zoiets in Zwolle was dat. En die vond ik online, dus ik denk, ja, dat is wel leuk om nog even te herinneren.
0: Met en dagelijks leven was hij huisarts, geloof ik,
1: ja,
0: hè?
1: Zeker. Hij was, had gestudeerd voor huisarts en daarnaast was hij dus muzikant. En ja, die combi heeft hij altijd kunnen maken voor zichzelf. En nou ja, we hebben de laatste jaren niet zoveel, eigenlijk geen contact meer gehad, en, dus, want zo gaat dat dan. Maar ik denk met dierbaarheid terug aan de begintijd van de Swingmates, heette onze band toen. Bernard Berghout en de Swingmates heette het later, had hij zelf bedacht. En dat vond ik allemaal prima. En we hebben met die band veel concerten gedaan, ook in het buitenland veel gespeeld. En veel plezier gehad en ja, veel succes gehad ook zeker.
0: Oké, okay. Hey, ik heb nou wat klaarstaan van jouw goede vriend en medeprogrammeur Jean-Louis van Dam, programmeur voor de serie concerten die weer in de krocht. En eerst moeten we even uitwijken, heb ik begrepen, naar de kerk, de dorpskerk in Zandvoort. Want ze waren vergeten bij de renovatie van de krocht om isolatie aan te brengen tussen de krocht, Theater de Krocht, wat een oude kerk is, en de pastoriewoning die daar pal tegenaan zit. Ja, ja, en als je daar geen geluidswerende voorzieningen treft, dan ligt de bewoner, en dat is in dit geval pastoor Bas Putter, die ligt dan in zijn bed te stuiter als er in het weekend een of andere rockband speelt, ja, in de krocht. En ja, dat is een kostbaar grapje dat de gemeente dat zich niet op tijd gerealiseerd heeft. Nee. Want ik heb begrepen dat ze nu 4 ton lichter zijn door dat watje te plaatsen. Maar goed,
1: hadden we leukere dingen van kunnen doen.
0: Ja. Ik heb hier een opname van Jean-Louis samen met zijn partner Nathalie Masclay. En die hebben ooit in 2019 een cd uitgebracht getiteld Sharing Shearing. Met Jean-Louis uiteraard op piano. Met professor Kees Hamelink op accordeon. Daniel Matteau op gitaar. Daniel van Huffelen op bas. En Jeroen de Rijk op drums. Een leuke combinatie. Heb jij nog wat te maken gehad met die cd-opname?
1: Absoluut niet.
0: Helemaal niet. Nou, nee, ik dacht omdat het dacht ik ook op By Leo was uitgekomen misschien.
1: Nee, maar, nee. Dit is een, volgens mij hebben ze dit zelf uitgebracht. Ik geloof dat Kees Hamelink dat op zijn eigen, op zijn eigen naam of label of misschien heeft hij dat uitbrengt.
0: Ja, dat klopt. Daar heb ik nog een andere cd ook van. Goed, maar het is in de stijl van George Shearing. Wat mij betreft ook een hele begenadigde pianist, wiens stijl je uit duizenden herkent, gelijk bij de eerste paar maten al. En wij gaan nu luisteren naar I Hear Music.

0: Ja, dat waren Nathalie Masclee en Jean-Louis Van Damme. Frits, volgens mij heb jij met Pim Jacobs ook een Shearing CD gemaakt. Klopt dat?
1: Nee.
0: Ik weet het bijna zeker.
1: Ja, echt waar?
0: Ja.
1: Dan ben ik het zelf alweer vergeten.
0: En daar staat, geeft George Shearing zelf nog commentaar.
1: Oh, nee, dat was met Ruud Jacobs.
0: Oh, met Ruud Jacobs. Ruud
1: was gek van die quintet sound van Shearing. En die wilde graag, want zijn zoon die had een studio in die tijd, Fieldwork Studios in Leiden, in Oegstgeest. En die wilde heel graag een aantal van die stukken opnemen. Ja, ik zeg, Ruud, dat gaan we natuurlijk niet doen. Hoezo? Zegt hij, vind je het niet leuk? Ja, ik zeg, ik vind het heel leuk. Maar een paar stukken, daar hebben we niks aan. We moeten er 13 opnemen, dan hebben we een cd.
0: Ja.
1: Zo gezegd, zo gedaan. Een aantal van die dingen, originele arrangementen helemaal uitgeschreven en uitgezocht. En die allemaal opgenomen. Inderdaad. Hommage to Shearing heet dat.
0: Juist,
1: En George Shearing heeft daar de liner notes van geschreven. En aangezien George Shearing blind was, waren die liner notes niet te lezen. Nee hoor, die had hij laten schrijven door zijn secretaresse, denk ik.
0: Ja.
1: Maar die was heel aardig. Die had wat technische tips daarbij. Maar die was vooral, laten we zeggen, vond hij het heel fijn dat die muziek nog een keer belicht werd. En dat het een hele goede vertegenwoordiging was van zijn sound. Ja. Zo, daar kwam het ongeveer neer.
0: Unieke sound, hè, Shearing?
1: Ja, fantastisch. We hebben pas geleden een nieuwe cd opgenomen met Derek de Kloet, de zanger. De
0: ja,
1: zanger.
0: Ja, ja.
1: En daar hebben we ook een klein beetje, zeg maar, Nat King Cole meets George Shearing van gemaakt.
0: Okay.
1: Maar dus we hebben ook het originele arrangement van Pick Yourself Up van Nat King Cole en George Shearing opgenomen. Helemaal uitgeschreven en uitgezocht ook. Want dat zit veel linker in elkaar dan dat je het zo, als je het zo voor het eerst hoort. Maar dat is zo dankbaar om dat te spelen. En die muziek is zo warm dan ook meteen. Dus daar hebben we met heel veel plezier hebben we dat.
0: Is die al op de markt, die cd?
1: Nee, die zit ook nog in de pijplijn. Ik moet nog 3 cd's moet ik nog helemaal gaan editen en mixen en dat soort dingen.
0: Okay.
1: Dat komt allemaal zo rond 1 september moet het allemaal een beetje klaar zijn.
0: Nou, dan zo gauw ze eruit zijn, dan ga ik ze zeker hier op deze zender draaien.
1: Ze komen op je bureautje. Ja. Maak er geen zorgen.
0: Hey, we gaan richting geschiedenis. En ja. Vlak na de Tweede Wereldoorlog hadden we de Millers in Nederland. En daar zaten allemaal figuren in die na de hand in diverse bezettingen echt goed bekend zijn geworden in de Nederlandse jazzscene. En ze hebben op een gegeven moment in 1968, op 29 augustus, in Hilversum, zijn

0: Een stuk jonger dan ik. En enige herinnering aan een van die gozers?
1: Nou, allemaal eigenlijk. Want kijk, Herman heb ik heel veel meegemaakt nog. Veel meegespeeld. Matt Matthews heb ik nog een keer een concert meegedaan. Tony Nusser heb ik nog ook een paar keer meegespeeld. En nog een aantal keer gesproken. Ook zeg maar vlak voordat hij overleed. Want hij is heel oud geworden. En die muziek van de Millers, daar ben ik ook mee opgegroeid. Want mijn vader die luisterde op zaterdagmiddag naar Skip Voogd.
0: Juist.
1: En ik kende dus al die liedjes van de Millers uit mijn hoofd. Want ja, je hebt een muzikale oor, ook al als je jong bent. Dus je slaat dat op de een of andere manier. Ik denk dat ik een jaar of 4, 25 was. Toen heb ik een keer in de Doelen Rotterdam met hun, met de Millers, mee mogen spelen. En daar was Tony Nusser bij. Daar was Ab de Molenaar nog bij. Daar was Sunny Day was daarbij. Ik geloof ook Eddie Doornbos. En toen mocht ik meespelen op vibrofoon, want dat moest erbij op die ochtend. En ik speelde dus al die arrangementjes en al die liedjes vlekkeloos mee. Want ja, die had ik allemaal al opgeslagen op mijn jonge jaren. Dus ja, ik heb daar nog een deel van meegekregen. De Millers is wel een beetje mijn opvoeding ook geweest.
0: Oké.
1: Ik ken veel van die muziek.
0: Nou, Hans Rijmers van Jazz in Zandvoort, die luistert zoals altijd ook mee naar dit programma. En die komt met een appje en zegt... De tribute George Shearing komt ook naar Jazz in Zandvoort. Die hebben jullie ook op het programma gezet, hè?
1: Dat zou best kunnen.
0: Ja, komend seizoen.
1: We hebben heel veel plannen, ideeën.
0: Maar deze zag ik al op de lijst staan. Ja. En hij zegt, of je iets dichter bij je microfoon kan... dan is,
1: nog dichter.
0: Ben je nog beter te behoren, zegt Hans. Okay. Hey Hans, bedankt. We krijgen een mooi seizoen in Jazz in Zandvoort, volgens mij.
1: Bemoei je er niet mee, Hans?
0: We krijgen een mooi seizoen bij Jazz in Zandvoort.
1: Ja, goed, dat was zeker.
0: We gaan naar de Millers. En nadat jij wat herinneringen hebt opgehaald, gaan we luisteren naar Squaddy Roo.

0: Ja, dat waren de Millers. Ja. Ik heb hier nu wat klaarstaan. Ik ben benieuwd of jij die naam kent. Paulus Schaefer.
1: Ja, sterker nog. Ik speelde gisteren in Gouda op het jazzfestival. Waar ik net van lees dat het om 10 uur helemaal platgelegd is. Omdat het zo slecht weer werd. Maar wij hebben er nog in de zonzaal spelen. En na ons speelde het Paulus Schaefer trio. Dus die heb ik nog even gesproken.
0: Het is het enige wat ik van hem heb in mijn collectie. Deze cd. Maar jij vertelde net dat jij via je vader ook bent opgevoed. Onder andere met de sound van big bands. Nou, ik ben ook een grote big band liefhebber. En vandaar dat ik deze heb. Ik weet niet of je deze opname kent. Met... dat is Live at de Nieuwe Vorst in Tilburg met de Paulus Schaefer Big Band. En het nummer is The Sky is the Limit. Zullen we daar eens gaan luisteren?
1: Ja, laten we het doen.

0: Leuke Django Reinhardt klank, Frits.
1: Ja, maar volgens mij het begrip big band wordt dan een tikkie gedaan. Ik hoor een viooltje bij het trio.
0: Ja, nee hoor. Op die cd, dat zie ik nu ook, zowel gypsy nummers in deze bezetting als big band. En die staan door elkaar heen op die cd. Dat, dit was helemaal geen big band.
1: Ik was wel benieuwd ernaar geweest eigenlijk. Want ze hebben eigenlijk de gypsy jongens, sowieso de Rosenbergjes niet. Ja. Die hebben nooit iets met grote orkesten gedaan.
0: Nee, hij wel. Op die cd, die heet Live at the NWE Vorst. Ja. Theater de Nieuwe Vorst in Tilburg. Het is een opname van 2006. En er staan afwisselend big band nummers op. En deze gypsy nummers in Django Reinhardt-stijl. We gaan door naar iets vocaals. Ik denk dat jij deze dame niet kent. Laura Doger.
1: Ja, ik heb die naam wel eens langs zien komen ergens. Ja. Ja. Het is een jonge dame.
0: Ja, het is een jonge dame. Ik ken haar toevallig. En ze heeft gestudeerd in Amsterdam aan het conservatorium. En zeer succesvol. Cum laude. Afgestudeerd. En ze treedt in verschillende bezettingen op. En deze is met haarzelf zang. Gijs Idema op gitaar. William Barrett op bas. En Carlos Ayuso op drums. Ze hebben ook een paar cd's uitgebracht. Maar dit is een live opname uit The Wolfhound in Haarlem. En kijk maar eens wat je ervan vindt. Gaat zingen Exactly Like You.

0: Ja, dat was Laura Dogen met haar trio. Ik draai hem toch... zij is niet echt bekend nog. Maar ik vind dat je ook de jonge jazzmuzici... die er nu aan zitten te komen, zo rond de 30 jaar... nog steeds ontzettend veel, hè, Frits, op het conservatorium. Terwijl je brood verdienen in de jazz niet eenvoudig is. Dat er toch nog steeds jonge mensen zijn... die die richting qua muzikale studie op willen.
1: Ja, ik heb natuurlijk ik kom regelmatig zeg maar jonkies tegen. Allerlei zangeressen en instrumentalisten. En die komen dan voor informatie of voor tips. Of, ja, het is natuurlijk ontzettend lastig om, ja, in de jazzmuziekwereld je weg te vinden. Kijk, als ik zo'n opname hoor, dan denk ik, ik snap het wel aan de ene kant. Want je hebt geen geld en je wilt toch een opname maken. En dan ga je ergens in een kroeg staan en dat neem je dan op. Ja, dat klinkt dan alsof het in een kroeg is. En dat is het dan ook. Doe je daar jezelf nou een groot plezier mee? Soundwise kan het allemaal natuurlijk veel beter. Zo'n stem kan veel beter floreren als je daar een goede opname van maakt in de studio. Maar ja, dat geld zal er wel niet zijn. Dan kan je in ieder geval nog een beetje kijken naar de arrangementen die je zingt. Dus dit is gewoon een standaard die je ad hoc zeg maar afspreekt met elkaar. Kijk, en ik relateer het wel aan wat er nog meer aan de hand is in de jazzmuziekwereld. En je hebt een dame in Amerika die heel veel furoor maakt op het ogenblik. Dat is Veronica Swift. Ook een jonge dame die jazz zingt, maar dan wel op zo'n ongelooflijk hoog niveau. En ja, kijk, je hebt natuurlijk wel een kans om in het vak nog iets voor elkaar te krijgen. Maar dan moet de kwaliteit gewoon ook heel hoog zijn. Dan moet je ook gewoon uitzonderlijk iets kunnen... Wat zich onderscheidt van andere dingen. En ja, dit soort opnames. Ik weet niet of je daar nou mee gaat onderscheiden in de jazzmuziekwereld. Afgezien van het feit dat ik heel goed snap hoe lastig het is om er, sowieso een carrière op na te houden nog in de jazzmuziek. Dat is gewoon heel lastig.
0: Ja, ik had trouwens die opname zelf gemaakt hoor, via mijn iPhone.
1: Nou, zo klonk het ook.
0: Ja, dat,
1: ja, dan is het ook gewoon een... ik dacht dat dit een opname was die ze ook hebben uitgebracht.
0: Nee.
1: Maar dan is het ook, dan is het ook wat dat is. Ja. Dan is het gewoon een opname die je op locatie hebt gemaakt. En dan is het ook prima om dat te doen, weet je wel. En dan is het leuk dat ze in ieder geval een klein beetje ondersteuning van jou krijgt hier in het programma.
0: Ja. Hé, hey, we gaan over naar... iemand die, denk ik, jij ook wel goed kent, Peter Beets.
1: Zeker.
0: Heel actief. Ik heb ook redelijk wat cd's van hem. Maar ik heb deze speciaal uitgekozen omdat hij zich laat begeleiden op drums... door een bekende collega van jou, Jeff Hamilton. Ken jij Jeff?
1: Jazeker, ik ken hem heel goed. Wij hebben ook samen een cd gemaakt, Dyna Vibes.
0: Ja, die heb ik inderdaad.
1: 96, 97, zoiets. En... ja, ik ben drummer ook van mijn vak. En ik heb van Jeff ongelooflijk veel geleerd. Heel veel naar geluisterd. Dus ik lijk een beetje op hem. Toen hij laatst in Amsterdam speelde een keer. Toen zei ik ergens na afloop van het concert. Zei ik tegen hem. Ik zei, joh Jeff, jij hebt wel heel veel naar mij geluisterd. Hè? En daar moest hij uiteindelijk wel om lachen. Maar ik keek eerst heel moeilijk van. Wat bedoel jij nou? Maar, nee, we kennen elkaar al jaren heel goed. En we zien elkaar ook soms hele tijden niet. Maar ik blijf altijd een fan van hem. Want hij is een van de meest smaakvolle drummers die er rondlopen.
0: Ja, ik heb ook vrij veel van hem. Maar ik vond deze wel leuk. In de combi met Peter Beets en zijn broer Marius op bas. Opname uit 1996. En de cd was getiteld First Date. En het nummer is getiteld Bebop. Dan moet ik even kijken waar ik die heb staan. Blablabla.
1: Bij de B.
0: Ja, even kijken. Hier, hoppa. Ja, daar komt-ie.

0: Nou, Frits, Jeff trommelde er lekker op los.
1: Ja, ik heb lesgegeven aan het conservatorium in Den Haag. En ik weet dat Jeff kan daar een keer een workshop doen. En daar kwam Peter ook naartoe, want die studeerde daar nog. Of hij was net klaar, dat weet ik meer. En die speelde dus een stukje mee in die workshop. En toen hoorde ik Jeff zeggen, you sound like $1 million to me. Dus dat was een mooi compliment voor Peter. Ik denk dat het daar ook hun samenwerking een beetje begonnen is.
0: Oké. Hey, tijd om even aandacht te besteden aan jouw lieve Joke. Het is een nummer van de CD On The Road uit 2010. En waarom onthoud ik dat zo goed? Omdat jij mij toen die CD, die was toen net uit, cadeau hebt gegeven. Jij speelde namelijk toen met Erik Timmermans en Paul Paulussen op mijn verjaardagsfeestje. Ik had een lustrum en dat vierde ik in de Uitkijk in Bloemendaal daarboven. En dat bestaat in zijn huidige vorm, in die toenmalige vorm niet meer. Maar toen jij hoorde dat ik ook een bewonderaar van goede muziek was, toen zei je, nou, ik heb nog net een leuke cd, die hebben we net uitgebracht op By Leo. En dat was deze cd, On The Road. Dus vandaar dat ik me dat goed herinner. En jullie speelden daar, behalve jij natuurlijk, die op vibrafoon speelde en Joke begeleidde, met de jongens Rosenberg, Moses en Johnny en Sani van Mullum en Jeroen de Rijk op percussie. Het was een van mijn favoriete cd's, moet ik zeggen.
1: Ja, dat is een hele leuke, goede herinnering ook. We hebben die plaat natuurlijk gemaakt omdat we ook in het theater terechtkwamen met dat bandje. Dus we hebben, weet ik veel, twee seizoenen concerten gedaan. En hele leuke concerten. Dat trio van Johnny, Sani en Moses was echt een heel goed trio. Ook. Ze spelen niet veel meer met elkaar omdat ze heel veel andere dingen aan het doen zijn. Dus, maar dat was dierbare herinneringen, goede muziek, leuk cd opgenomen. En ik denk met veel plezier aan terug.
0: Goed, we gaan luisteren van die cd naar een classic Route 66.

0: goed joker weer te horen, Frits.
1: Zeker. Ja. Ja, ik hoor daar natuurlijk regelmatig langskomen nog steeds. En je zit toch wel eens op YouTube en krijg je ook allerlei oude opnames van allerlei verschillende dingen. Van joker, wat ze gedaan heeft door de tijd heen. Ik heb dagelijks heb ik het over haar met vrienden en kennissen. En ja, zij leeft heel erg mee met waar we nu zijn in ons leven. Dus ze wordt zeker niet vergeten. En dat is heel prettig om te merken.
0: Ja, dat was ook zo op het jazzfestival in Breda. Want waar jij artist in residence was, ik vermeldde dat al in het eerste uur, trad je in verschillende bezettingen op, maar was er ook, ik kon daar jammer genoeg niet bij zijn, anders was ik daar zeker naartoe gereden, een tribute to Joke. En daarvan staan een aantal dingen op YouTube. En hoewel de opnamekwaliteit dus niet studio matig is, wil ik toch een nummer laten horen wat jij daar speelt bij die tribute. En dat is het nummer I Am Sailing.

0: Nou, dat was een...
1: Hoogtepunt.
0: Hoogtepunt. Maar het was een mooi concert, hè? Met Madeline Bell. Die had je nog uit Spanje als gast over.
1: Ja, wat heel lief van Madeline was, is dat ze had het gelezen op internet dat er zo'n tribute van Joke kwam. En toen belde ze me op uit Spanje. 83, hè? En slechter been. Ja, luister, het is ook mijn vriendin geweest. Ik wil daarbij zijn. Ik zeg, wil je dat zeker? Ja. En ik zeg, wil je dan? En ze zegt, mag ik dan twee stukken meezingen? Ik zeg, nee, absoluut niet. Ik zeg, ja, graag natuurlijk. En toen is ze dus op eigen houtje gekomen. Helemaal uit Spanje om ons, bij ons te zijn voor dat concert. Ja, moet je luisteren, dat zijn... uitzonderlijke dingen om mee te maken. En dan, ja, dan weet je dat de vriendschap goed zit, zeg maar. Sinds al jaren dat we samen gespeeld hebben en dingen gedaan hebben. Ja, ik heb dat heel erg op prijs gesteld.
0: En ze komt dit seizoen ook naar de Krocht, heb ik gezien, hè?
1: Zeker, want op een gegeven moment probeer je eigenlijk iemand niet te veel meer te belasten. Maar ze zei tegen mij toen ze hier was in mei. Ja, weet je, ik vind het toch wel leuk om af en toe nog even wat dingen te doen. Al was het alleen maar om de gezellig... En dan zien we elkaar tenminste nog weer even. En weer even gezellig bij elkaar te zijn. En dan ook een beetje muziek te maken. Want ja, dat is eigenlijk het minste probleem. Ik zeg, ja, moet je luisteren. Als jij dat leuk vindt en je kan dat ook nog een beetje fysiek opbrengen. Hè, want ze heeft best wel last, ik geloof, met haar heup. Waar ze misschien ook aan geopereerd moet worden. Ik zeg, we kunnen natuurlijk gewoon een datum prikken en kijken of dat dan uitkomt tegen die tijd. Dus in principe staat dat voor oktober, ik geloof 11 oktober, staat dat nu geprogrammeerd. Dus ja, ik hoop dat dat doorgaat en het zou fantastisch zijn als het een keer komt.
0: Absoluut. Hey Frits, het loopt tegen 12 en
1: ja.
0: Time flies. Hartstikke leuk dat je erbij wilde zijn vanochtend en het programma. De diverse nummers wilde voorzien van commentaar en wat herinneringen. Ik denk dat dat ook voor onze luisteraars een stukje meerwaarde geeft. Ik wou je hartelijk bedanken. We gaan eruit met weer een prachtige cd uit 2002. Getiteld Windmills of Your Mind. En dat is Cor Bakker en Louis van Dijk samen. Nou, ik weet dat Louis, behalve een goede vriend was, dat je daar ook... een grote inspirator in heb gevonden. Dus ik vond het wel toepasselijk om daarmee deze uitzending te besluiten. En ik hoop dat je misschien volgend seizoen weer een keertje langskomt in de studio. Misschien dat we dan eens wat nummers van jouw favoriete Amerikaanse artiesten zouden kunnen draaien.
1: Ja, natuurlijk. Met alle plezier. Ja? Nou, dank je wel voor de uitnodiging. En zoals je weet, Jaap, al met veel plezier gedaan. En ik wens je heel veel succes met de volgende uitzending. En we gaan elkaar zeker weer treffen. Ook zeker hier.
0: Oké. Okay. We gaan eruit met Louis van Dijk en Cor Bakker op piano. Frits op drums. Edwin Corzilius op bas. Jeroen de Rijk percussie. The Windmills. Song for Louis. Een compositie van Cor Bakker.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Met de steun van Pro tekent zich in de Tweede Kamer een meerderheid af voor de stikstofplannen van het kabinet. De plannen mogen dan niet afgezwakt worden, waarschuwt Laura Bromet van Pro.
2: Wij hebben wel gezegd als Pro, dit pakket wat er nu ligt van het kabinet is het absolute minimum. En als daar aan geknabbeld gaat worden door rechts, als daar afzwakkingen komen, dan zijn ze ons kwijt.
1: In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Het goedkope treinabonnement voor deze zomer is in trek. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. Met het abonnement kunnen reizigers tijdelijk voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. Zo werken ze vaak onbetaald over, zegt de Landelijke Huisartsvereniging.
3: We weten ook dat de huisartsen zeker 10 uur per week onbetaald werk doen die niet mee worden genomen in de basistarief. En dat kan niet. Dat moet gewoon echt in die basistarieven terechtkomen. Dus dat vinden wij heel belangrijk.
1: De organisaties stappen naar de rechter voor betere tarieven. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Nooren wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië, dat maandagavond met dezelfde cijfers Japan versloeg. Het weer, vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, koelt het af naar een graad of 13... Morgen overdag opnieuw zonnig en droog, graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu tussen app en vloed.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot een veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over die voogdij. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft de politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30 op de vluchtstrook ter hoogte van Schaik. Op dat moment stond er een file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. De afgelopen jaren is de Zorgautoriteit al 2 keer door de hoogste bestuursrechter hiervoor op de vingers getikt. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Noren wonnen vanavond met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië. Op dit moment begint ook een ander duel in de 16e finale. Frankrijk-Zweden trapt af. Het weer. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar een graad of 13. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Tussen app en vloed.
2: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd afgelopen nacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgesteld over is dan hij... en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was in twee periodes bondscoach van Oranje... en kwam in totaal tot 64 interlands. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen... toen het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud... Een 30-jarige juf kon onder het puin vandaan gehaald worden. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw... waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor dat dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden bij de bouw. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft een politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30. Op dat moment stond er file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook... waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeval kon gebeuren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens... met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit... De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. De afgelopen jaren waren er al vaker rechtszaken hierover en nu stappen ze dus opnieuw naar de rechter. Het weer. Een paar buien trekken naar het noordoosten weg en het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland... heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot de veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg... en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling... waar hij een gesprek had over de voogdij. In België is maandag een 12-jarige jongen urenlang achtergelaten in een schoolbusje. Hij was op weg naar school in slaap gevallen en van zijn stoel gegleden. Daardoor was hij over het hoofd gezien bij het uitstappen. Pas uren later belde de school dat hij nooit was aangekomen en werd hij gevonden in de afgesloten bus. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang. Kort daarna waren er ook al 2 andere incidenten bij die vervoerder. De school en het busbedrijf onderzoeken waar het is misgegaan. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij afgelopen nacht besloten. Oranje werd uitgeschakeld op het WK door Marokko. Koeman zegt dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij. Koeman beleefde als bondscoach 64 interlands. Serena Williams is na haar eerste partij op Wimbledon al uitgeschakeld. De 44-jarige tennister was al enkele jaren gestopt... maar maakte onlangs haar rentree op het hoogste niveau. In Londen won ze 1 set van haar 20-jarige tegenstander Maya Joint uit Australië. Serena Williams wordt gezien als een van de beste tennissers aller tijden. Ze won 23 keer een Grand Slam. Samen met haar zus Venus speelt ze nog wel het dubbeltoernooi op Wimbledon. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 21 tot 25 graden. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In verschillende Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar misbruik van EU-geld door politieke partijen. Europarlementariër Bardella van het radicaal-rechtse Rassemblement National uit Frankrijk bevestigt dat contacten van zijn partij worden onderzocht. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de Europese fractie waar de partij toen in zat opdrachten verleend aan vertrouwelingen zonder de juiste procedures te volgen. Het zou gaan in totaal om 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Het Europese OM bevestigt de invallen, maar wil niet zeggen welke partijen worden onderzocht. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van de stad Al-Fasher in oktober 2025 vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij het dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Ze wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.